As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Nog al jaren licht, een lied geboren in donkere nacht, wat niet een ware.

poort zal gaan. Die poort zal gaan. Die snaren is tot dus. Dat is net gesprekken tussen mij en jou.

greikki puttu pabba brainan brand. Am I suck at a Joseph Rogers? Am I fally stop stole spore and sand? My bosom at hang here of my skull. I can't say rust black here stived in my side. Weidmans heil uitgekerf op zijn loop. Ek verhong en hij vermoed.

0: Zuid-Afrika aan alle afdelings van die spel met 17.06.
1: Ja, kijk, als net een spikkerish en dis natuurlijk Gerard Wewe. Altijd lekker om samen te kunnen keer hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Dus kijk eens een beetje terug naar die week. Wat een belangrijke week was dit niet. En altijd lekker. En ja, ik moet zeggen dat hierdie week was een snaakse week. Ons weet hier rarig waar ons beteken staan met van die sportsoorte nie, maar ons kyk so vannacht terug, gestraan die Stormers van snaakse posisie af, gelijk opgespeel, 38 elk, moet sê, baie karakter gewys, maar daar is hier en daar spelers wat sy besluitneming in twyfel getrek moet word. Dan het ons gesien dat dit lyk my die Liv Golf se Saudi ondersteuning gaan in die einde van die seizoen ten einde loop. Dit sal hem tragies wees as ons kyk na hoe die Liv opgeleef het in Suid-Afrika nou die dag. Dit was net iets wat die mens nie amper kan oorvertel nie. Ja. Dan die junior bokke natuurlijk, hulle kort nog 1 punt. Ons het verlede Sondag baie groot feest gevier toe ons gedink het hulle wen die vier nasie toernooi, maar dit lyk my hulle het nog 1 puntjie nodig, maar dit is nou ja, dit is nou maar vir die wiskundiges om uit te werk. Maar kom ons pak vandag die stadion vol as jy kan, R35. Ons kan amper jy brood in, jy kan nie jy brood in die melk koop, R35. Ons kan amper jy brood in, jy kan nie jy brood in die melk koop, R35 nie. Gaan kyk een bykie, ondersteun een bykie, Kevin

0: is jou sportheld gewees toe jy groot geword het? Of nog steeds? Het maak jy regtig saakie. Laat weet my. 082-333-667, hier gaan ons. Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.
0: Marius van der Walt op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Saterdag ontbyt en sport op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Lona Brenninger, Nancy sy sing Self Control. Altyd lekker om sulke liedjies vir julle te kan bring. Brian sê, growing up great sportsman and woman that excelled. Joan Harrison, swimming. John McKenna, George Scott en Dennis Snowden. P.E. City soccer. Jo, ek ken nou nie daar nie, maar ek onthou P.E. City was top. Johnny Vermeulen en Armand Depree en Garth Wright in die rugby. Christoph van Rensburg en Cliff Drysdale. Tennis, Graham Pollock, Peter Pollock, David Callahan en Ron Colling. Cricket. They were legends, sê Brian Fons. Goeiemorgen, daar is te veel om op te noem. Maar wat vir my uitstaan is Clive Rice, Vincent van der Byl, ja, wanneer laas. Garth Leroux, natuurlijk Johan Fourie, natuurlijk jou atleet, groete Willie van JB. Willie, baie, baie dankie vir daai ene. Leon, my hero is een speler van Gymnasiumse Lee. Skola Skols, hy het 50 games in die eerste span gespeel, die laaste 10 games met wit gesteelde toks. Ongelukkig was het een size te klein. Sy voete is nou bietjie mis vir hom, maar hy sal jou vertel, dit was alles vir die span. Leon, nee man. Maar nou ja, daar het julle dit. Joos van die Westhuizen, sê Annie vir my. Moro Marius, naas die baas in Graham Pollock, die prins van Kolwers. Dan sê hulle dat die 1990 span van Natal, sê Robert Bester vir my. André Joubert, Tony Watson, Peter Miller, Keith Smith, Kabous, Joost en Craig Jameson. En dan voorspelers Uli Schmid, Val Baartman, Kevin van Dijk en Gary Teichman. Jo, omtrend vir jou. Ons het nie van die Natalers vergeet nie. As ek reg kan onthou, Tony Watson, die drie gedruk, nadat Jannie Klaassen op een man gedijk het achter die doelijn. Elise, goeiemorgen, een nieuwe dag, herinner ons aan Godse eindeloze liefde, wandel vandag in geloof, love is. Dan sê Kobus vir my, ek wonder wie kan onthou, March V as Canaro het op sy tyd een van die vinnigste atlete op Stellenbosch, Dani Cronje, ook van Stellenbosch, hier sê Kobus vanuit nacht. Kobus, omtrend vir jou lekker, ne? Ek onthou die V as Canaro. Goeiemorgen, het is weer lekker koud vir oggend geseende saterdag daar vir julle sê Wilna vir my. Wilna, duisende dankies, waardeer het opreg en dankie dat jy ook ingeskakel is hier op Luister FM. Koffie de Toy Alipada in die Weskaap uit en natuurlijk sê al die rugbyspelers is helde, maar Corne Kriege en Uli Schmid het vir my uitgestaan. Angel Face van Ray Dillon op jou speelhuis, asseblief. Dan sê Dion Gerber vir my, Marius, beslis die doring van Dispatch. Ons was bevoorreg om bier te wees, 1984 tot 89 in Dispatch. Wat een wonderlijke ervaring was dit nie, sê Dion Gerber. Dankie vir een pijkprogram, omtrend lekker. Kan jy asseblief, Love Doesn't Ask Why van Celine Dion

Ik heb op het om geluister, want ik heb hem nou net al veel gespeeld. Mijn naam was A.B. de Villiers, zei Marius Klaassen. Hij is omtrent een held. Rian Prinsloo zei, mijn naam was James Small. Jo. Dan zei Kula van mij, Jan Ellis, Piet Greiling. Dan mijn broer Christo Meiring, wat 14 jaar is als een nummer 1 was en de kapitein van die vierpijlkie span. Ongelukkig is hij niet meer samen met ons, een mooie dag. Sê Kula, Kula, duisende dankies. Môre julle twee, sê Rina. Ek hoop dit gaan goed. Luister soos altyd na julle. Ek weet dis nie 'n versoekprogram nie, maar selfkontrol van Laura Brannigan natuurlik. Ek hoop jy het hom gehoor. Lanklaas gehoor. Thanks. Lekker naweek en verder mooi ry huis toe. Groete Rina van Sommer Zuidoos. Rina, duisende dankies. Ja, ek is ook 'n ou Sommer Zuidoos en 'n Guild College man. So ja, Moro Marius, gouwe straalkie, die 1970 All Blacks. Teen die springbokke uit die mond van hulle jelagter. I saw the ball and I saw the buck and I told myself, McCormick, you are in trouble. Is natuurlijk nie waar daar staan nie, maar nou ja, natuurlijk Jan Ellis, een mooi program, 24-7. Talien sê, hallo Marius, mooi dag vir jou. Dan natuurlijk my maat, ou Poensie, hy sê, good morning gentlemen, good morning. Poensie, los maar die Engels vir die Engelse mense. Praat maar liever Afrikaans. Tyd vir 'n bietjie musiek.

En het was die vierde positie Sturgeon met een wereld vol biljoenen. En die derde positie Scottie Cruen met twee maskers.

0: Крана дръп. Туалета лек.
1: What now?
2: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
4: Waterproblemen.
5: Weg in een hoogbank.
6: Van geezers. Jojo tanken. Kranen. Toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen. Ondergrondse pijpen. Lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken. Boorgaten. Geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
7: Johan Plumbers!
8: En dan is het nou tijd voor ons top 1 positie op die KI Top 5, die Afrikaanse KI Top 5 vir hierdie week. En het gaan aan Sturgeon met sy tweede treffer op die Top 5 met iemand vir jou.
9: En hier is nummer 1.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Law School Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: En dan het ek die verjaarsdag, een man homself, Virgil, met sy 77ste verjaarsdag, volgende op die speelhuis met My Life. Dan is het tyd vir jou nuus en weer formaliteite. Die rest van julle verjaarsdag boodskappe kom ek by net na die nuus en weer om 10:00.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Blacky Swart, to byla Easter FM, na tady Fall Arrival. Gepraat, mensen moet dat altijd als je gezellige sociale vloeistofie drink. Vandaag is eigenlijk Nationale Moscato Dag. Meer van wijne en Moscato is verleer. Woensdagavond, het is in 6 en 9 op Klein Saterdag, met die wijn hier met Lisa, sal sy baie mooi verduidelik wat alles nou in Moscato aangaan. Maar, ek weet nie, wat ek sal dink is dat die Moscato is, so tussen een wijn en een champagne, dus ja, dis een wijn met een bietjie borrelkies, nie so bietjie, nie so bietjie. Maar ek het nie geweet dat dit eindelijk, een speciale drankje in die wijnfamilie van Moscato wat gemaakt is met een soort druif wat sedert die Renaissance tijdperk van Italië gebruik is. En ja, so as jy nou wil, kan jy vir jou een Moscato ookie kry vandag, net om rustig te wees, om die stress en alles van hierdie week net achter jou te sit en voorin toe te kyk. Julle verjaarsdag boodskap op jou WhatsApp lyn is as volg. Die ene sê, goeiemôre Jan, wil graag baie spesiale persoon in my lewe. Philip van Eyck, baie geluk wens met sy groot 60 vandag. Geniet die spesiale dag. Tonneliefde kom van de lange af. So Philip, baie geluk met jou groot 60. Mag daar fenomenale nuwe lewensjaar vir jou wees. En maak die beste van jou 60s. Laat het net vir jou vindingryk en insiggewend wees. Dan sien ek daar so goeiemôre maatjips ook vir jou. Dene sê, goeiemôre, wil net vir Tenis Bota sê geluk met sy verjaarsdag gister 45. Is vir sy sien die 50 stap nader nou, al was jy nie hier nie, maar daar ver oor die waters van Christa en Wanka af. So baie geluk daar so aan Tenis met jou verjaarsdag. Goeiemôre luister even met Ian, ons wil net sê veels geluk aan Armand Bota met sy verjaarsdag vandag. Mag hy een awesome dag hee en laat die potte prut en dan vraag daar vir het liekie kom af van Sjaal af. So Armand, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek denk vandag is die verjaarsdagdag. Die 9e mei is die verjaarsdagdag. Die ene sê môre sê ek wil net graag aan Twanay van Rensburg sê, baie geluk met jou 29ste verjaarsdag. Maak die beste daarvan, kom daar so van die, lyk vir my van die van Tonder gesin af. Laaste twee boodskappe vir nou, morgen luister even, ek wil vanochtend net een boodskap uitstuur vir my collega's by die werk, Brandon en Dwayne, let's do this. Vir Saterdag kan jy asjeblief een liedjie speel van Irene Louise van Wyk. Nou, ek kan ongelukkig nou nie Tekkies Brand speel nie, maar daar is Irene Louise van Wyk liedjie op die top 20, kom nou van Johanita af. Dan sien ek ook hier so, morgen Jan wil graag een verjaarsdag boodskap aan my dochter Lenai Bota van Colchester deurgee. Baie geluk met jou 30ste verjaarsdag. Wees altyd die behulpsame dochter en bly soos jy is. Ons is lief vir jou. Van haar ma Louise en haar pa Etienne en broer Gerrit, speel asblief vir haar enige liedjie van Bobby van Jaarsveld. Daar is een op pad op die top 20. Lenai, baie geluk met jou verjaarsdag. Maak die beste daarvan en laat vandag net vir jou dag vol kaskenaris en die tuimeltrein rit van verrassingsfeest. Vir nou, vrienden Nes met Bly net na by my, draai by 'n paar van ons korporatiewe vennote, dan begin ons amptelik met drie week se luister FM top 20 treffer parade en ek lees al julle verjaarsdag boodskappe tussendeur.

0: Rowan Josh met Lifte in jou oë. In hierdie week se vierde posisie, Rowan de Toy twee plekke afbeweeg met tot ziens.
1: Nummer 4.
2: Soos een papsak in die son, het ek geleen wacht, vir iemand om my in te pak op.

0: In hierdie week se derde posisie Danny Smoke met my Monica. In die tweede posisie een plek afbeweeg vir twee weke in 'n ry. In die eerste posisie Prop met Hartedief wat een plek afbeweeg het.
1: Nommer 2.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Joshua Hurley here. In North Carolina, we listen to Johnny Hot Lips. Rock on.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon er recht maken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raak die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis locatietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Walmer. 041-581-3899.
3: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
4: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
5: There ain't no grave can hold my body down.

Goeiemiddag, John. Vlieso, ek wil net aan al die mamas, al die moeders, sê, my mama het ek 2 jaar terug verloor, my vroukie 1 jaar en 3 maande. Alle mamas, God seën julle, geseënde dag, mag God julle seën, hè, met alles wat julle doen. Mooi dag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

modder en bloed lê ek koud. Streepsak en reen kleef teen my. En my huis en my plaas tot koole verbrand, sodat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Sluit alles wat ek in my

se draj, os a malvel, os wil net brei. Nog een dag op die pad, Blauwberg deur, Melkbosstrand na lange baan, daar swaai ons af.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.